0: beomt dig nu, det att där gloven en geduld i krägen haben, vad han förspråkar via. Dan als Gott obraumen, en verspreken geef, en wil hij bij keinem geraten schweren kon, schwur hij bij zichzelf sicherlich en zeed, ik wil die sicherlich zegenen en vermeeren. En wil Abraham geduldig blijf, kreeg hij dat wat aan versproken via. Menschen schweren bij wem, die de geraten is als zijzelf. En die schwur schlicht alle striderie. En wil Gott die zijn verspreken over zullen, dat zeer klar merken wil dat hij nicht ändern kon, geef hij boven zijn verspreken een schwier. Zo is er tweeerlei dat nicht te ändern geht, woeren dat voor Gott onmählich is te liegen. Daarom worden wie sterk ermutigd ons aan de hoopning te holen, die ons aangeboden wordt. Deze hoopning hebben wie aus een fausten sicheren anker voor onze ziel, en jij wat hinge de gedien, am anderen Heiligtum, wo Jesus, der fer uns an unser steht, an den Jink, an erst nur Melchizedek seine Ordnung,
1: Kapitel
0: ob
1: 7.
0: Immer höher Priester geworden. Des Melchizedek wie ein König von Salem, den allerhöchsten Gott sein Priester, der Oberomen ob seine Trägerreise traf, aus heide Königs angebracht haut, an his eigen Arm. An Oberom geef Arm von allem den Tienden. Erstens wort hei, verdolmetscht, en je raakt een kenig genaamd. Dan ook kenig van Salem, dat meint een vredenskenig. Ohne vader, ohne mutter, ohne herkunftsstaum, zijn leven houdt niet in aanvang, ook niet in eng, zo als God zijn zin, blijft hij eeuwig een priester. Kijk dan wel hoe groot die is, den de stoom voor de Abraham den tienden van al zijn krijgsplunder geef. Dat je zaad verlangt dat die, die uit Levi zijn stam priester worden, van er volk den tienden klagten, waren het ook er breder zijn, die van Abrahamen stammen. Deze ober, die niet van Levi stammen, neemt door wijen doch den tienden van Abrahamen en zeggen den, den Gott zijn verspreken gegeven houdt. En ohne twijfel is de geringere, der ich den geraten gezegend. In einen Fall wordt de tiende van mensen geklagt, die door storven, ob am anderen Fall von einem, von dem gesagt wird, dort he lebt. Einer konnte gar sein, dort Levi, der den Tienden nimmt, den Tienden der Obrommen told. Dann aus Melchizedek Obrommen traf, wie Levi noch in sein Vater seine Längden. Wann der ich dort levitische Priestertum haut kund, wort vollkommen erregt worden, dann dort wir der Grund, worab dort gesagt sie gegeben wird, worum wird da noch nedig, dat een andere priester komen moest. Einer nur Melchizedek seine Ordnung, en nicht nur uns seine Ordnung. Dan wann in die Priesterordnung ne Änderung kämt, moet dat gesagt ook geändert worden. De van dem dit gesagt wordt gehiert to een anderen Staum. En van den Staum haf noch niemals wer am Altar gedeint. Dan dat is klar dat ons Haar van Juda herstaumt, en wat den Staum anbelangt, haf Moses nischt van Priester gered. En wat wie gesagt haben, es noch so viel klarer, wann ein anderer Priester so nur aus Melchizedek für den Dag kämmt. Einer, die nicht nur die Herkunftsregeln nur ein Priester geworden is, aber durch die Kraft, die ein ewiges Leben in sich haft. Dann he wort betekend aus ein ewiger Priester nur Melchizedek seine Ordnung. De eerste Ordnung wordt aan sie gestalt, wil de schwak en nutzlos wir. Dan dat je saats mürk nuscht vollkomnet, en nu wordt ons ne betere hoopnung vergestalt, dat de wie Gott no aankomen kennen. En dat wie nicht ohne een schwur. Ander wordt een priester ohne een schweren. Aber deshalb wordt een priester, der Gott zijn schweren, als hij te arm seed, de haarhaft geschworen en wordt zijn zijn nicht ändern. Du bist nur Melchizedek seine Ordnung ein Priester in Ewigkeit. An so viel Säckere hab wie an Jesus einen besseren Bund. Da wären dann viele, die der Priester worden. Aber will sie sterben, können sie nicht dabei bleiben. Jesus aber, will er ewig lebt, haft ein Priesteramt dort nicht ändert. Darum kann er die vollständig raden, die durch Arm nur Gott kommen. Dann er lebt ewig und bet voran. Dann wie mussten einen höheren Priester haben, der heilig und

Zwischen Stamm und Sprüchen und Völker und Volk für sich zu kepen. Und hast ut an, keine je ein Priester gemerkt, unseren Gott zu dienen, und sie sollen auf Erden regieren. Dann kickt ich ein Hirt um den Thron und die Feiertieren, an die ältesten Stämme von Duzende mal Duzende und Tiendüzende mal Tiendüzende Engel. Die singen mit Lüderstämmen, dat Laum dat doodgemerkt wir, as het weert Kraft en Richtum en Weisheit en Gewalt en Ehe te nemen en geloofd en gedankt te worden. Dan hier ik alles wat am Himmel en op Erde en onder Erde en wat op Meer en Meer geschaffen is, zeien, dem die op een Thron zet. En dat Laum traft en alle Ewigkeit, allen Dank en Ehe en Herrlichkeit en alle Gewalt. En die Feiertieren zeiden Amen. An die 24 Ältesten fallen Hahn und beten den an, die von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Dann sag ich, da dat Laum ein von die sieben Segel opmürk, und ich hielt ein von die vier Tieren aus mit einer Donnerstamm sahen, komm. Er kickt und sag, ver mi en wittet Piet. An die da boven saut haut und bören, und am wort ne Kron gegeeft, und er reit gewinnend los, meier entzunehmen. En als hij dat tweede zegel opmerkt, hield ik dat tweede tier zeien, kom. En dan kwam een vier rode Peter Ruud, en deem die daarboven zout, wat het je geeft in vrede van de eer te nemen, en dat mensen zich onder een ander doodmerken worden. En dan wordt een grote schweert je geeft. Als hij dat derde zegel opmerkt, hield ik dat derde tier zeien, kom. Er kijkt en zag ver mij een schwartet Peter. En die daarboven zout houdt een wichtschool in de hand. En ik hield onge de vier tieren de stem zeien, weit voor één dag voor één deurensloon. O de joost voor drie deur voor één deurensloon. O bij wien een eil, doe geen schoden. Als dat laum dat vierde zegel opmerk, hield ik dat vierde tier zeien, kom. En ik kijkt en zag en peert blauws als een doden. En die daarboven zout heet dood. En dat dodenrijk kwam aan hen heraan. En aan wat kracht gegeven dat vierde poort op de eerd, der schweert, honger, dood en tieren op de eerd dood te maken. Als hij dat vijfde zegel opmerkt, zag ik onder hem al toer. Die er zeilen, die wegen dat Godeswoord en wegen er je tekenis dat zij houden, weer een doodgemerkt worden. En die schreeuwen met luider stem en zeiden, haar, du heilja, wat hoofd ja. Hoe lang wordt het nog dieren wat u rechten? En aan die op Erden wonen raag even worst, die ons bloed vergoten hebben. En aan wat jeder een witte kleed gegeeft en je zegt, ze zullen nog een beetje langer ruig blijven wat er met arbeider en breider, die zo als zij ook worden doodgemerkt worden, ook worden door bijzennen. En als dat zesde zegel opmerkt, kijkt ik en zag. Door weer een grote eerdbeben, de zon wordt schwart als zacht zeich van Kozenhoor. En de volmoon wordt blootrood. En de hemels sterens vallen op de eerd, zoals de greine vegen van vegenboom vallen, wanneer die van een storken wind geschadderd wordt. Dan verschwunkt de hemel als wanneer papierrol opgerold wordt, en alle boeien en insel schadderden van ene steden naar de andere. Dan verstürken alle Könige op Erden, en die Grote en Rikke en Vierende, en die Waldje en Skloven en Frie zich en Hallingen en Retzen en Boi. En ze prachten de Boi en Steine op aan te faulen, dat die aan nicht aankicken kon, die op een Thron zet, en ook van dat Laum zijn Oja. Dan die Grote Dag racht to even as je komen, en wer kan bestonen. Aus dit even weer zag ik, en die vier Weltrichtungen vier Engel stonen. Die hielden den Wind uit alle vier Richtungen träg, dat die nicht über Erd en dat Meer oder über irgendein Baum blozen soll. En ik zag een anderen Engel vom Sonnenabgang vor een Dag komen, die hou den lebenden Gott zijn Segel an sich. En die schreeg met lüder Stem nur die vier Engel, den door weer kracht gegeven worden, de eerd en dat meer schoden te donen, die zeid, dood de eerd en dat meer en de beem geen schoden,
But we

0: as hy Haran verlaai. Abram neem Sarai, syne vrou, en Lot, syne broeder, syne seun, en wat sy daarna gehad en toop gesameld, en ook die Dina, die hy en Haran gekregen had, en ging naar Kanaan op toe. En Kanaan ging gedeeg dat land en kwam naar Sichem, naar dem groten boom More. Tot die tijd waren de Kanaaniten nog am land. Dan kwam de Haar naar Abram en zeid, ik wil ihnen ook komen dit land geven. Dan bied Abram door een altaar voor dem Haaren, die nu am gekomen weer. Vandoor ging hij aan de boeien oosten van Bethel. Hij stal zijn zelten door op, met Bethel om westen en een om oosten. Abram bied door een altaar voor dem Haaren en roept am door aan. Abram trok immer wieder in dat land am zieden nern. Nu weer door een slemme hongersnood am land, dat Abram op een stootje doorweien naar Egypten ging. Als zij dan bij Egypten kwamen, zei Abram te zijn vrouw, Sarai, du bist zo'n schmakke vrouw, dat wanneer de Egypten die zijnen, waren ze zaaien. Dit is zijn vrouw, en ze waren mij doodmaken in die leven loten. Zaai aan, dat du mijn zuster bist. Dan wordt dat niet zo slem van mij zennen, en ze waren mij niet weien die doodmaken. Dan als Abram in Egypten neentrok, zagen de Egypten, dat zijn vrouw zeer schmak leidt. Aus dem König seine Volksleiders er sagen, lobten sie er für ihn. Dann ward sie an dem König sein Hüß gebracht, und am Erdhalven gäf der König Abram Schob, Rinder, Esels, Diner und Kamelen. Der Herr aber bracht schlimme Krankheiten an dem König sein Hüß nennen, wegen Sarai, Abram seine Frau. Dann rob der König Abram und seht, wat hast du mir hier gedonen? Worum seht du mir nicht, dat sie deine Frau wir? Waarom zeidst u mij, zij is mijn zuster? En evadem heb ik haar als vrouw genomen. Hier is die vrouw, neem haar en go wieder. En de kennig schekt wat mana, dat zij hem met zijn vrouw en alles wat hij had, uit dat land uitbracht. 1. Mose, kapitel 13. En Abram ging terug van Egypte met zijn vrouw en wat hij alles had, en ook Lot, naar dat land am zuiden Kanaan. Abram weer zeer goed af. Hij had veel vee en zilver en goud. Hij trok nog waren van dat land en zieden Kanaan, zowiet als Bethel, waar hij eier zijn zelten opgesteld had, tussen Bethel en Ai. Door had hij eier een altaar gemaakt, en door roept Abram dem Herrn aan. En Lot, die met Abram weer, had ook vee en schoop en zelten. Zij eenden zo veel, dat het te veel voor dat land weer, wanneer ze taub blijven. Door wie immer zank, tussen Abram zijn vijhoorts en Lot zijn vijhoorts. Te die tijd woonden de Kanaaniten en Perizieten im land. En Abram zei te Lot, wel we ons niet tussen ons zanken, wie zijn toch vriendschaft. En onze hoorts brokken zich ook niet zanken. Hier is je een groot land voor ons. Traag een engstje af van mij. Wann du num noorden traagst, traag ik num zieden. En wann du num zieden traagst, traag ik num noorden. Lot keek zich raam, en zag dat het Jordan-tool gans bad zo er goud water had en alles zo leid als dem Herrn zijn geworden oder dat land Egypten. Dit wie eier de Haar Sodom en Gomorra vernicht had. Zo kwam dat, dat Lot zich dat Jordan-tool weelt. Hij trok dan met alles num oosten, en zo trokken hij en Abram einer van anderen. Abram woont dan in dat land Kanaan, wie Lot mang de steden am tool woont. Hij neemt zijn zelt, ook nog zo wiet als Sodom. De mannen in Sodom vierden een schlechtet leven. Zij uifden grove zinden ver dem Haarn. Nodem dat Lot van am weer wiedergetrokken, zei de Haar to Abram, kijk die mol goud am, num noorden, zieden, oosten en westen. Al dat land wat die zijnen kost, wo ik die in die ook komen geven op Emma. Ik wo die ook komen zo veel als den stof op die eerd maken. Wann wir dort Stoff ab ihr talen kon, dann waren sie dienen noch kommen auch talen kennen. Nu go durch dort Land von einer Seed bat de andere, en von ein eng bat dat andere. Ek wo die dort geven. Dann neem Abram seine Zelten, en trok no de Eken beim, wie Mamre, dicht bij Hebron.
1: Erste Mose Kapitel 14.
0: Für dem Haar. Do wären Feier Kennigs. De Kennig Amraphel en Shinar. De Kennig Arjoch en Alassar. De kennig Kedorlaomer en Elam, en de kennig Tidal en Gochim. De vijf kennigs mogen een kreeg met kennig Bera en Sodom,

de haar zeeend am, dat hij rekja en rekja wordt. Hij wie eifach zeia goud af. Hij hoort heren van schoop en fei en zeia veel deina, zodat die Philister am aufjanstig worden. De Philister hoorden al de barms, de Isaac zien voordat Abraham zine deina te ere tijd gegroefd hoorden, val ied je schat. En Abimelech zeet te Isaac, traag van onze jeeend waag, wilst du bas veel stortje als wie. Dan trok Isaac wieder van door en lagert zich am Gerartool. En Isaac groef de barms op, die te zien voordat Abraham zine tijd gegroefd waren. De Philister hadden die nog zien voordat zine dood touw geschoft. Isaac geef de barms dezelfde noemes die Abraham die gegeefd had. Ober als Isaac zine deine am tol einen barm groefden en goud woord kregen, kamen de hordes van Gerar en strijden zich met Isaac zine hordes. Zij meinden dat woord wie eert. Isaac nam den barm Essek, wil zij zich doorstrijden. Zij groefden nog einen barm en strijden zich ook even den. Den nannten zij Zipna. Zij trokken van door wieder en groefden nog einen barm en even dem strijden zij zich nicht. Dessen barm nannten zij Rehoboth. Isaac zeed, ik geef de steed den nomen, wils de haarhaft ans Rühm gejeeft, dat wie ans hier abbühen kennen. Van door trok Isaac no Beersheba. Door kem de haar no am, de eerste nacht en zeed, ik zie din voder Abraham zien Gott. Hab nich angst. Ik zie met die en wo die zeinen en veel no kommen geven, om Abraham zien halven, die mi deind. Doorab buurt hij door einen altar en bij dem haren aan. Door stalt Isaac zijn zelt op en zijn deiner groefden door einen barm. Dan kem Abimelech de kennig van Gerar met Ahuzat, zijn roodgever, en Pichol, de commandant van zijn armee, no Isaac. En Isaac zei to aan, waarom kom je no mij, no dem, dat je mij vriendelijk behandelden en mij van jund waag schekten? En zij zeiden, wie kennen dat klaar zijn dat de haar met die is? Nu komen we nog die, dat we ons eingen kennen. Wel we met een eid einen bond maken, verspreek ons, dat u ons geen schoden aandoenen wordt, krijg zo als wie die nus buitengoudet gedonen hebben en die in vrede wiedergeschekt hebben. Du bist nu die, dem de haar zeeend. En Isaac mug eine Multit veraan en zij eiten en dronken. Tijdig de nächsten morgen stonden zij op en verspreken met einen eid, dat zij zich unja einander friedlich würden sennen. Dan nemen zij Aufscheid van Isaac en verleiten friedlich. Denselben Tag kämen Isaac seine Arbeiter en zeden am, dat zij einen Barm gegroefd hadden en Wutter gefangen hadden. Isaac nan den Barm Sheba. Door wehen ward de Stadt Beersheba genannt. Als Ezo 40 Jahre alt wie, nahm hij Beeri, dem Hetita seine Dochter Jehudit, en Elon, dem Hetita seine Dochter Basemat, aus seine Frühes. Dit wie Isaac in Rebekka zei als Isaac alt wie en seine Urgen nicht goud wieren, so dat hij nicht seinen kon, raubt hij Ezo, de wat Ella wie, en zeed, mijn zeen. En Ezo zeed, wat, voda. En Isaac zeed, horche mol. Ik zie oud, en ik weet niet wanneer ik gestorven word. Neem me mol dien geweer, dien feilen en dienen borgen, en go op een wille stap en breng me een wille tier naar huis. Dan maakst een scheine multiet van dort, zo als ik dort gleich, en brengst me dort. Zo mocht ik eten, en dan die mijnen zeeën geven, eier ik storf. Rebecca hier dit alle, als Isaac zo te Ezo red. Dan als Ezo uitgegonen weer, om op een stap een tier te griepen, zeed Rebecca te eren zeen Jacob. Ik hier dienen voder te dienen broeder Ezo zaaien. Breng mij een tier en rij dat schein, zodat ik eten kan en die ver dem haren zeenen, eier ik storf. Nu, mijn zeen, ga ik krijg nu wat ik zei. Go nu de heerd en breng mij twee schmakke kleine kozen. Ik word de rijden, zo als dien voder de gelegd. Dan brengst dienen voder dat te eten, zodat hij die den zeeën geven kan, eier hij stoft. Ober Jacob zei te zijn mutter, Rebecca, ober kijk, mijn broeder Ezo haft een deel hoor en ik zie glot. Vielleicht wordt mijn vader mij beveilen. Dan wordt hem dat zo zennen als wanneer ik hem trotsen deed. Daarvoor kon hij dan een vlucht op mij laaien en niet een zeeën. Zijn mutter zei, laat zo'n vlucht op mij komen, mijn zeen. Ober nu dou, zoals ik zei. Go en hold thee.

Dan jenk hij en bracht zijn moeder die. Die rijd aan een scheine maaltijd uit, zoals Isaac jaren had. Dan neem Rebecca van Ezo zijn bastigleider, die aan haar huis weeren, en leidt Jacob die aantrekken. Zij neem van dat lader van de kozen en muk die aan Jacob zijn hang in je nek vast, en neem dat scheine eten en dat brood, dat zij gereid had en geef Jacob dat. Zo jenk hij naar zijn vader en zeed, mijn vader. En zijn vader zeed, ik zie hier. Wer bist du, mijn zoon? En Jacob zei tot zijn vader, ik zie Ezo, dien eerstgeborene. Ik heb je donen wat du mij zeedst. Nu recht die op en aat van dat vlees, dat du mij zeenen kost. Ober Isaac zeed, wo kämt dat du dat zo schwind gefangen hast? En hij zeed, dat es wilst de haar dien God mij halp. En Isaac zei tot Jacob, kom dich bij, dat ik die feilen kan, zodat ik ook werkelijk weet of die Ezo mijn zoon best oder nicht. Dan jenk Jacob noda no Isaac, zijn vader, en Isaac zeed, de stem is Jacob zijn stem, ober de hang sind Ezo zijn hang. En Isaac kon nicht sagen wer dat wie, wil zijn hang weeren horig, zoals Ezo zijn. Dan zeeend hij aan, hij zeed, best die werkelijk Ezo, mijn zoon? En Jacob zeed, ik zie. Dan zeed Isaac, dan bring dat her, mijn zoon, dat ik van dien jachtvlees eten kan, en die zenen. En hij zat hem dat eten ver, en hij eit, en hij bracht hem wien, en hij dronk. Dan zei Isaac zijn vader, kom dich bij, en geef mij een kus, mijn zoon. En hij kwam dich bij, en geef hem een kus. En Isaac rekt zijn kleider, en zeeend hem, en zeed, jo, dat geroch van mijn zoon is dat geroch van de staap, die de haar gezeeend heeft. Mocht God, die den dij van hemel en vruchtbare stapen en veel getreden wien geven, mochten de veldje die deinen en de veldje zich verdie knijen. Zie du de haar even dien vriendschaft en loot eren nu komen zich verdiene nu komen knijen. Loot dem doch trobel hebben, die trobel wenscht, loot dem gezeeend zennen, die een zeeend geeft. Voets doorop, dat Isaac vorig weer met zijn zeeën voor Jacob, en Jacob knoop van zijn vader waargegonen weer, kwam zijn broeder Ezo van zijn jaren. Hij mocht ook een scheine maaltijd rijd, en bracht zijn vader die. En hij zei tot zijn vader, nu recht die op, vader, en aat van wat ik je geëerd heb, zodat u mij den zeeën geven kost. En Isaac zeed, wer bist du? En Ezo zeed, ik zie dien zeeën, Ezo, dien eerstgeborene. Dan zet het Isaac zei en zeed, wer wie dat dan, dat je jeet had en mij dat bracht? Ik heb dat gegeten, eier du keimst, en heb am den zeeën gegeeft, en dat is je zeeënd. Als Ezo hier wat zijn vader zeed, schreeg hij betterlich en zeed, geef mij ook een zeeën, vader. Ober Isaac zeed, dien broeder is met last gekomen, en haf die dienen zeeën waargenomen. En Ezo zeed, den heb je dan over met recht Jacob genannt. Nu heeft hij al dat tweede maal mijn steed waargenomen, eerst neem hij mijn eerstgeburtsrecht, en nu, kijk je maal, ook nog den zeeën. En hij zei, hast niet nog een zeeën voor mij? En Isaac zei, hart je maal, ik heb die en die nakomen te deine gemaakt, voor arm en zijn nakomen. Ik heb arm met je treed en wien voor zijnen. Wat kan ik die dan nog geven, mijn zoon? En Ezo zeed, hast du mo einen zeeën, mijn vader? Geef mij ook einen zeeën, vader. En Ezo hield luid, en zijn vader Isaac zeed, hart je mol, diene steed wat wiet van de gouden zeeën zennen, du was nicht mol den dij van hemel schrien. Met dat zweet was die dien leven maken, en du was dienen broeder deinen. Ober wann du die losbreken was die zijn Jacob dien je nek twee breken. Ezo wie versteert Eva Jacob, wegen er vader Jacob den Zeeën gegeeft had. Dan neem Ezo zich ver, dat wann zijn vader sterven wordt, en de dag, dat zij voor zijn vader treuren worden, eerst kämen, dan wordt hij Jacob aanbrengen. Dan werd Rebecca dat gezegd, wat der älteren zijn Ezo zich vergenomen had, en zij leidt Jacob komen en zei tot hem, hart je mol, dien broeder Ezo hält zijn oeier dool, ober hij plant die aan te brengen. Nu hart, mijn zoon. Breng die weg van hier, en raan o dienen onkel Laban en Haran. Blijf door een nadert stout, wat dien broer